meer. We schuwen hoe langs een jaar in Moradis. Een liter snekke tuffe zakte over handen. Een buur soms,